Dat was het album Afro Groove Queen van Manu Gallo. We gaan verder met het album Hidden van Jungle by Night, een Nederlandse band uit Amsterdam. Hun muziek is doorgaans instrumentaal en bestaat uit een mix van verschillende stijlen, geïnspireerd door onder andere funk, jazz, dub en rock. Of het nu rock, soul, jazz of reggae is, de Amsterdammers imiteren de muziek zo perfect dat het lijkt alsof die muziek ooit ontstond in Nederland. In feite doet Jungle by Night aan Afrobeat, de Nigeriaanse funkvariant bedacht door Fela Kuti. Met hun eigen Afro-grooves spelen deze 9 jonge Amsterdammers menig festival plat. En bij het uitkomen van hun tweede album, Hidden, in 2012, stond hun agenda weer aardig volgeboekt. De zomertournee bracht de band onder andere naar de internationale festivals Istanbul Jazz en Sziget.

Zo klonk het album B-Sides van Mano Dibango. We vervolgen met het album Face to Face van Vusi Malasela, Norman Zulu en Jive Connection. Een samenwerking uit 2002 tussen de befaamde Zuid-Afrikaanse folkzanger Vusi Malasela, singer-songwriter Norman Zulu en het Zweedse jazz-soulcollectief Jive Connection. Zweden was een van de meest steunende Europese landen in de strijd tegen de apartheid. De regering financierde het ANC decennia lang en Mandela bezocht na zijn vrijlating het land als een van de eerste Europese landen. De Soto-volkszanger Vusi Malasela trad op tijdens Mandela's inauguratie en onderhoudt zelf ook een duurzame relatie met Zweden. Deze verloren opname, ontdekt in de archieven van producer Torsten Larsson, bevat ook bijdragen van songwriter-vocalist Norman Zulu en laat hun natuurlijke muzikale chemie zien. Jive Connection zorgt voor variatie in de sound, met elementen van reggae, jazz en post-punk, naast traditionele township-arrangementen.

Dat was het album Face to Face van Vusi Malasela, Norman Zulu en Jive Connection. We gaan verder met het album The Source van Tony Allen. Tony Allen werd in 1940 in Lagos geboren. Hij leerde zichzelf drums spelen, waarbij hij danig werd geïnspireerd door jazzdrummers als Art Blakey, Max Roach en Kenny Clark. In 1964 veranderde zijn leven toen hij de Nigeriaanse muzikant Fela Kuti leerde kennen. Allen begeleidde hem 15 jaar. Samen stonden ze aan de wieg van de Afrobeat, een combinatie van Yoruba-ritmes en funk met revolutionaire teksten. Begin 2017 begon Tony Allen met de voorbereidingen voor The Source, volgens eigen zeggen het beste album dat hij ooit heeft gemaakt. Hij verzamelde een ploeg Franse jazzmuzikanten om zich heen, waarvan vooral de blazers heel erg beïnvloed zijn door het geluid van New Orleans. Dit levert een eigenaardige, doch zeer effectieve combinatie op.

Na deze ouverture tot Nantild, das Mädchen von Valbella, hoort u opnieuw de Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz met dirigent Kevin Griffiths, met een werk van Johann Brandl. De broers David Castro Balbi en Alexandre Castro Balbi zijn de solisten in de Sinfonia Concertante voor viool, cello en orkest opus 20 in D groot.

David en Alexandre Castro Balbi waren de solisten in de Sinfonia Concertante voor viool, cello en orkest van Johan Brandel. Domingo Julio Liberato Macario Gómez García werd in 1886 geboren in Madrid. Zijn naam wordt meestal ingekort tot Julio Gómez. Het Orquestra de Córdoba met dirigent José Luis Temes speelt nu zijn suite voor orkest in A groot.

Het Orchestra de Córdoba speelde de suite in A groot van Julio Gómez. De Dolly Suite, opus 56, is een verzameling stukken voor piano vierhandig van Gabriel Fauré. Het bestaat uit 6 korte stukken die hij schreef over het leven van de dochter van zijn minnares, Emma Bardec. De Franse componist Henri Rabaud orchestreerde het werk. En die versie wordt nu uitgevoerd door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa.

U hoorde de Dolly Suite van Gabriel Fauré in de orkestversie van Henri Rabaud. Een andere Franse componist nu, Claude Debussy. Hij schreef muziek bij de gedichten Les Chansons de Bility van Pierre Louis. Een deel van deze muziek gebruikte hij opnieuw voor zijn compositie voor piano duo Epigraphe Antique. En deze zes stukken worden nu gespeeld door het Geister-duo.

Het Geisterduo speelde de Epigraaf Antique van Claude Debussy. U luistert naar het programma De Ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. Voor meer informatie over dit programma en de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt, verwijs ik u graag naar onze website concertzender.nl. De Hongaarse componist Zoltán Kodály verzamelde, net als zijn landgenoot Béla Bartók, volksmuziek. Hij verwerkte deze muziek in zijn composities, waaronder de Marozek-dansen. Hierbij gaf hij als toelichting dat ze komen uit een vroegere periode die doet denken aan het beeld van Transylvanië dat ooit Sprookjesland werd genoemd. Hier zijn die Marozek-dansen, uitgevoerd door de Philharmonia Hungarica met dirigent Antal Doráty.

Dat waren de Marozek-dansen van Zoltán Kodály. Sinds 2019 voert een kamermuziekensemble werken uit van de Duitse componiste Louise Adolfa Le Beau. De leden noemen zich dan ook het Le Beau Ensemble. Luistert u naar hen in het kwartet voor piano, viool, altviool en cello, opus 28 in F klein.

Dat was het kwartet voor piano, viool, altviool en cello van Louise Adolfa Le Beau. De in 1908 in Zweden geboren Lars-Erik Larsson was een veelzijdig persoon. Hij was werkzaam als componist, muziekpedagoog, dirigent, muziekproducent, organist en muziekcriticus. Een van zijn composities is een werk voor gemengd koor en orkest, Förklädd Ljud, of in het Nederlands God in vermomming. De tekst is afkomstig uit een dichtbundel van Hjalmar Gullberg over een motief uit de mythologie waarin de god Apollo veroordeeld is om een jaar als mens te leven. Het werk maakt deel uit van de Zweedse cultuurkanon. U hoort een uitvoering door de sopraan Jeanette Keun, de bariton Thomas Lander en het Jönköping Sinfonietta met dirigent Christopher Warren Green.

Dat was een uitvoering van de lyrische suite God in Vermomming, Verklärt Jud, opus 24, van Lars-Erik Larsson. Voor het laatste werk van deze uitzending voert een Estisch gezelschap een Fins werk uit. Het Ellerhein Meisjeskoor, het Estland Nationaal Mannenkoor en het Estland Nationaal Symfonieorkest, het geheel onder leiding van Paavo Järvi, hoort u nu in Finlandia, opus 26, van Jean Sibelius.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met een uitvoering van Finlandia van Jean Sibelius. Wilt u informatie over de gespeelde werken, dan kunt u kijken op de pagina van dit programma concertzender.nl. Deze aflevering van de ochtendeditie werd samengesteld door Peter Simmers uit de collectie van Muziekweb. Morgenochtend om 7 uur is dit programma er weer en we wensen u nog een fijn vervolg van deze dag.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sanssouci. In onze serie rond het leven en werk van Mozart komen we nu uit in 1784. Mozarts carrière bereikt dat jaar een hoogtepunt. Hij organiseert het hele jaar door commerciële concerten en het publiek komt er bij bosjes op af. Schatrijk wordt hij hiervan en hij schroomt niet dat geld met gulle hand uit te geven. Ook artistiek gaat het alleen maar beter. In april van dat jaar schrijft Mozart een quintet voor een heel ongebruikelijke bezetting. Piano, hobo, klarinet, hoorn en fagot. Een heksentoer, want die blaasinstrumenten klinken samen niet erg zuiver. Mozart moet dus allerlei trucs toepassen om valse noten te vermijden. Tegelijk moet hij het stuk spannend houden en de eenheid bewaren. Het lukt hem allemaal. Als het klaar is, noemt hij dit quintet het beste werk dat hij ooit heeft geschreven. En wij hebben nu de eer om het te horen.

U luisterde het afgelopen uur naar de reconstructie van Vivaldi's opera La Costanza Triomfante degli Amori e degli Odi, uitgevoerd door het ensemble Modo Antiguo onder leiding van Federico Maria Sardelli. Dit was Zwerven door de Barok. De volledige speellijst kunt u vinden in de gids op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.

Op 17 november 2024 vierde saxofonist Dick de Graaf zijn 70ste verjaardag en gaf zichzelf en ons een concert en een cd-cadeau. De Graaf is al decennia lang een spil in diverse scenes binnen de Nederlandse jazz. Hij speelde met muzici als Chet Baker, Tom Harrell, John Engels en Rijn de Graaf, maar net zo makkelijk met Han Bennink, Misha Mengelberg en Jasper van 't Hof. Of wat dacht je van een project met Malinese griottenmuziek? Lifeline is de toepasselijke titel van de cd waarvan Dick op 17 november de muziek deelde met een enthousiast publiek in Club 9 van Tivoli Vredenburg. Het repertoire van de cd werd ontwikkeld tijdens een tour die de band maakte nadat de Graaf eind 2022 de Edison Oeuvreprijs in ontvangst had genomen. De eerste twee stukken die we je gaan laten horen zijn Goodbye Pork Pie Hat van bassist Charles Mingus, gevolgd door het titelstuk van de cd Lifeline, een eigen compositie van Dick. Je hoort Barry Green piano, Jos Machtel bas en Jens Meijer drums en Dick de Graaf op tenorsax. Dit is World of Jazz Live.

Maria Teresa Vera en Manzanilla. De componist David Byrne, die de Oscar had gewonnen voor de muziek bij de film The Last Emperor, verzamelde opnames van de belangrijkste hedendaagse Cubaanse dansmuziek en bracht in 1991 deze CD, Dancing with the Enemy, Dansen met de Vijand uit, waarbij hij de volgende vragen stelde en antwoorden gaf. Is politiek onze vijand? Zijn regeringen onze vijand? Zou muziek onze vijand kunnen zijn? Kunnen communisten zich amuseren? Kunnen wij ons amuseren? Is muziek communistisch? Zou het kapitalistisch kunnen zijn? Doet het er wat toe? Deze plaat heb je nodig. Neem een sigaar. Op deze muziek hebben de Cubanen de laatste 30 jaar gedanst. Nou is het jouw beurt.

Cubaanse orkesten in de jaren 60 en 70, bijeengebracht op de CD Dancing with the Enemy. De titel is gebaseerd op een wet uit 1917 toen de Amerikanen betrokken raakten bij de Eerste Wereldoorlog. De Trading with the Enemy Act. Het verbod op handel drijven met de vijand. Een wet die de Verenigde Staten speciaal tegen Cuba uit de kast hebben gehaald, waardoor geen zakelijke overeenkomsten mogelijk zijn. Nog altijd kunnen Cubaanse artiesten niet worden betaald. En als ze al optreden in de Verenigde Staten, is dat met ingewikkelde constructies die dan bijvoorbeeld culturele informatie heten. Inmiddels is er, door de bemoeienis van onder andere Ray Cooder en het optreden van de Buena Vista Social Club, wel het een en ander gebeurd, maar het muzikaal contact blijft moeizaam.

Dancing with the Enemy, de Cubaanse muziek van de populaire orkesten die eindelijk na 30 jaar naar de Verenigde Staten kwam. Volgende week meer over Cuba en de week daarop Puerto Rico. Mambo werd samengesteld door Ira Goldwasser, techniek Willem Banning, presentatie Harriet Broekman. En tot slot van Dancing with the Enemy nog 3 opnames, waarvan de laatste Los Papines, die nog in september in Nederland optraden.

Dit was de CD Dancing with the Enemy. En nu alvast een voorproefje van de Cubaanse muziek van volgende week. De oude troubadour Carlos Puebla met zijn beroemde Yankee Go Home. Wat onder andere slaat op Guantanamo, een deel van Cuba dat nog steeds door de Amerikanen wordt bezet.

Dit is Peter Smits met Dwarsliggers en Buitenbeentjes. Wat het Nederlands Jazzarchief doet voor Jazz Behind the Dykes, doet het Los Angeles Jazz Institute voor de West Coast Jazz. Het verzamelen van boeken, tijdschriften, muzikantenarchieven, bladmuziek, plakboeken, foto's, films en geluidsdragers. Zoals snijplaten, banden, grammofoonplaten met verschillende afmetingen en afspeelsnelheden. Met behulp van al dat materiaal proberen deze beide organisaties zoveel mogelijk naar buiten te treden om de rijke geschiedenis van respectievelijk de Nederlandse jazz en van de Amerikaanse Westkust jazz levend te houden. Het Nederlands Jazzarchief doet dat onder meer met de publicatie van het Jazzbulletin, het organiseren van vriendendagen en de productie van albums met historische opnamen. Dat laatste doet het LA Jazz Institute ook, maar terwijl de cd's van het Nederlands Jazzarchief voor iedereen verkrijgbaar zijn, zijn de cd's van het LA Jazz Institute slechts beschikbaar voor een kleine schare uitverkorenen, donateurs met een schenking van minimaal $100. De deken van de Nederlandse jazzcritici, Bert Vuijsje, onderhoudt warme contacten met de directeur van het LA Jazz Institute, Ken Paston. En zo is Bert Vuijsje in het bezit gekomen van een aantal cd's die vaak een bijzonder facet belichten van de West Coast Jazz, soms met opnames die nog nooit eerder zijn uitgebracht. Sinds 2003 heeft het LA Institute 17 cd's aan zijn donateurs geschonken en de twee nieuwste albums zijn zelfs sets met respectievelijk 6 en 5 cd's. Ik op mijn beurt onderhoud weer goede contacten met Bert Vuijsje en zo mag ik gebruik maken van zijn bijzondere cd's met West Coast Jazz.

Dat was Crossroads, gespeeld door John Mayer en daarvoor door Robert Johnson. Mooi om te horen hoe zo'n nummer eigenlijk tijdloos is en hoe John Mayer er toch weer een modern jasje aan kan geven. En ja, het blijft gewoon een tof nummer. We gaan verder met weer een nummer van Robert Johnson. Ja, want dat is natuurlijk toch een van de, ja, van de eerste echte bluesmensen. En we gaan luisteren naar Dust My Broom. En daarna weer naar Dust My Broom, maar dan gespeeld door Freddie King.

Ja, en Freddie King is inmiddels natuurlijk ook een blueslegende. En je hoorde misschien wat minder grote verschillen tussen deze twee versies. Want ja, beide opnames zijn wat langer geleden. Daarom gaan we nu even weer verder met wat grotere verschillen. We gaan beginnen weer met een nummer van Robert Johnson, de 3220 Blues. En dan gaan we luisteren naar, een versie van, van mijn band, van de John F. Klaver Band. Dus tweemaal de 3220 Blues. En nu zijn er dus wat grotere verschillen te ontdekken.

Ja, sorry dat je nu ook naar mijn band hebt moeten luisteren. Maar ja, ik heb het gebruikt voor het grote goed. Want je kon een groot verschil horen tussen twee versies van beide nummers. Dus laten we daarop houden. Hey, we gaan even verder met een man die we net ook al hoorden. Dat is Freddie King. Maar ik gebruik hem nu als eerste. Dus hij is nu dus zeg maar het oude voorbeeld. En daarna komt de nieuwere versie. We gaan eerst luisteren naar Worried Life Blues van Freddie King. En dan de versie van Robin Ford.

0: Thank you.
1: Ja, dat was twee keer Worried Life Blues. En het mogen duidelijk zijn dat de verschillen waren. De vorm, het tempo, de harmonieën, textueel. Dus ja, een aantal zaken. We gaan het zelf doen bij het volgende nummer. En dat heet Woman Across the River. Eerst weer een versie van Freddie King. En dan komt de versie van Matt Scofield.

0: Ja, en dan heb ik er nog eentje voor jullie. En dat is Walking By Myself. En weer een oude versie van Freddie King. En dan de versie van Gary Moore. En ik, volgens mij heb ik in de allereerste uitzending verteld dat Walking By Myself ook het eerste liedje was wat ik speelde op de muziekschool in een bandje. Dus het heeft een bepaalde herinnering voor mij. Dus hier Walking By Myself, eerst door Freddie King en dan door Gary Moore.
1: 1, 2, 3, 4...

Ja, dat was twee keer Walking By Myself. Eerst door Freddie King en toen door Gary Moore. Ik hoop dat jullie dit onderwerp leuk vonden om nummers te vergelijken, om verschillende versies te horen. Je kan me dit altijd laten weten op johnfklaver@gmail.com. Ook als je suggesties hebt of iets anders of wil gewoon iets kwijt, dan mag dat ook. Hey, ik heb nog één nummer gewoon om het even af te sluiten. Dit gaat over uitgaven en de creditcard. Want dit is Master Charge door Albert Collins.

Dat was Lil Armstrong met My Heidi Ho Man. Referentie aan Cab Calloway met zijn Heidi Ho songs. Een overeenkomst tussen Lil Armstrong, Johnny Dodds en Judy Singleton is dat ze allemaal met Louis Armstrong hebben gewerkt in zijn begintijd, in de jaren 20 en 30. En allemaal zo'n beetje in die richting van de jumpmuziek zijn opgeschoven. Dit was de opname in 1936. We gaan de periode 36-42 een beetje bekijken vandaag. Dus nog van Lil Armstrong, It's Murder en Harlem on a Saturday Night. Dan van Johnny Dodds met O'Neill Spencer, Stackelee Blues, oftewel Frankie and Johnny. En King Porter Stomp van Judy Singleton.

Ja, mooie uitvoering van René Marie. Gaan we door met Nicole Zuraitis. Ze maakte een album, dat heet The Devil I Knew. En het zijn eigenlijk 5 albums, waar steeds 4 stukken zijn uitgekomen. Ik heb 2 stukken uit het eerste album, uit het eerste deel gekozen. He's a Demon, He's a Devil. Een stuk van Don Ray. Dat is uit 1950 en werd door Betty Hutton bekendgemaakt. Daarbij horen we Christy McBride op bas. En er zijn arrangementen voor de blazers gemaakt. Het staat allemaal in de gids verder wie dat zijn. En het tweede stuk heet Won't Make It Out Alive. En daar heeft ze zelf zowel muziek als de lyrics voor geschreven. Beetje Donald Fagen-achtige song. Erg leuk. 2 maal Nicole Zuraitis. MUZIEK

Nicole Zuraitis, met Larry Goldings dat laatste stuk op orgel en Dan Pucek op slagwerk. Ik noem zijn naam even speciaal omdat dat haar echtgenoot is. Gaan we door met een heel veel oudere vocaliste dan Nicole Zuraitis. Ze werd in 1937 geboren. Ze is de Noorse jazz diva. Karen Krook heet ze. En ze is nog steeds, terwijl ze dus nu dit jaar 88 is geworden of nog wordt, ik weet niet precies. Nog steeds alive and kicking. En het vorig jaar opgenomen album wat dit jaar uitkwam, daar is dat goed op te horen wat er overblijft van zo'n oudere vocaliste. De zeggingskracht en de frasering. Leuk om hier ook naar te luisteren. Where Flamingos Fly, dat is het eerste stuk dat ik draai. En daar hebben we Rob Loeft op gitaar bij. En dan Tomorrow's Yesterday, een compositie van John Sermon met de vibrafonist Robin Warren en de pianist Erland Schettervol. Karen Krook.

Ja, mooie opnames van Karen Krook. Gaan we naar het laatste album. Het is een album van Amy London. Het heet Alto Madness. En dat heet zo omdat alle stukken die erop staan zijn gecomponeerd door altsaxofonisten. En er zijn nog een behoorlijk aantal stukken daarop van Benny Carter. Ook minder bekende stukken dan zijn When Lights Are Low onder andere. Bijvoorbeeld het allereerste stuk Summer Serenade. Dat ga ik als eerste draaien dus. En dan daarna New York Afternoon. En dat is gecomponeerd door Richie Cole. En daar maakte Eddie Jefferson de lyrics op. En ze doet dat met haar vocal group, waar ze al 2 albums mee maakte eerder. Die heet The Royal Bobsters. En dat is behalve Amy zelf, Jean O'Connor. Dat is de alt. Amy zingt de sopraan. En dan hebben we op tenor Tyler Bassett. En Dylan Pramuk. Dat is de bass. En dat, met z'n vieren heten ze de Royal Bobsters. En op hun albums doen ze heel veel vocalises die allemaal door Amy London zelf worden geschreven. En dat doet ze dus ook op dit album. Want New York Afternoon, daar hoor je dus op de solo van Richie Cole, die het schreef, ook haar vocalise. Summer Serenade, New York Afternoon.

Ja, die vocalises, die maakte zij ook op dit album op een aantal andere stukken. Onder andere ook op You Blew Out a Flame in My Heart. Een stuk geschreven door Johnny Hodges, de alt-saxofonist Johnny Hodges. Lyrics van Jimmy Shirl. Op de solo van Johnny Hodges schreef zij de vocalise. Leuk stuk, onbekend voor mij tot nu toe. En dan sluit ik af met een hele bekende Benny Carter song ook. En dat is, ik noem hem al, natuurlijk When Lights Are Low. Want dat kent iedere jazzliefhebber. En dat is een heel bekende compositie van Benny Carter. Verder niks bijzonders daarover te merken, behalve dat daar de lyrics zijn geschreven door Spencer Williams. En ik noem nog even haar begeleiders. In dit verband is dat wel leuk, omdat het zoveel stukken zijn. Janice Friedman, piano, Ralph Hamperian, bas, Mark McCarron, drums. Ron Horton, trompet en flugelhoorn. Mike Hashim, alt-sax en tenorsaxofoon. En daarmee sluiten we dit programma af. We, dat zijn Ineke Heiliger. En natuurlijk Marco Wensveen, die weer zoals altijd technische assistentie verleende. En dan hoop ik iedereen weer te treffen volgende maand. En dan gaan we luisteren naar de stukken van John Coltrane die door zangers worden gezongen. Want dan is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. En ik hoop iedereen dan weer te treffen. Tot dan!

0: Welkom in het Paleis van de Weemoed. Vandaag weer eens een paleis dat een beetje anders is dan anders. Ik krijg af en toe de suggestie om eens iets te doen aan het boek En Venus was haar naam van Paul Onkenhout en John Schorl over de verhalen achter allerlei namenliedjes. En het leuke is natuurlijk, met de namen kun je alle kanten op en dus in allerlei genres terechtgekomen. Het is er nog steeds niet van gekomen om dat boek aan te schaffen, maar in het paleis vandaag toch een soort van voorproefje, want dit uur gaat het over de naam Marie. En we beginnen met een ode door de comedian harmonist.
1: Marie, Marie, Marie.

Cajun singer-songwriter Lawrence Joseph Foret, met een ode aan de vrouw met de naam waarom het vandaag allemaal draait in dit Paleis van de Weemoed. En daarvoor wie anders dan Louis Prima met The Witnesses van tenorsaxofonist Sam Butera. De volgende Marie brengt ons in het big band tijdperk. Het swingorkest van Tommy Dorsey, begin jaren 40. Met een zanger die nog niet zo erg lang in het vak zat, maar die een zeer grote naam zou worden.

Dat was een veelbelovende zangeres, wier carrière helaas al in de knop is gebroken. Van huis uit heette ze Alice Meyer. Ze werkte onder de naam Alice de Liefde en we hoorden haar in een eigen lied. Hiermee won ze in 1970 een vroege televisietalentenjacht, het AVRO-programma Nieuwe Oogst. Kort nadat ze ging spelen in de musical Promises, Promises, liep ze bij een val in de slaapkamer echter een breuk op aan haar ruggengraat en bracht daarna jaren door in ziekenhuizen en met ander gedoe. En daarna is ze zich gaan toeleggen op het schrijven voor anderen. Ik zat de afgelopen dagen wat te lezen in de dagboeken van Leo To en stuitte toen weer op die jarenlange vriendin van hem, Marie Dormois, met wie hij ook een liefde voor dieren deelde. Marie is zo'n degelijke ouderwetse naam, maar toch ook altijd met een zwoel randje, zoals ook wel bij Leo To paste. Dit is Marie Laforêt met een lied over een nogal gespleten persoonlijkheid. De soms zachte, soms boze Marie. Marie douceur, Marie colère.

0: kör olsun yaramaz gözler.
1: Kapitein Gumlek Türküsü van Steven Kamperman op altklarinet, Besat Uwes op balama. En hij zingt ook Bart Lelieveld accordeon. En Steven, we hebben nog één iemand niet genoemd, de bassist.
2: Ik was helemaal vergeten dat op dit stuk Meinrad Kneer de contrabas speelt.
1: Oké. Jullie vormen samen, hè, Besat en jij, Barana.
2: Ja, wij hadden we hebben een fantastische samenwerking gehad. Besat was, hij is overleden, daarom zeg ik, spreek ik in de verleden tijd. Ja. Hij was echt mijn muzikale zielenmaat.
1: Ja.
2: Hij noemde mij, een nieuwe uitdrukking in het Nederlandse taalgebied, hij noemde mij de helft van zijn appel.
1: Wow.
2: En zo voelde dat voor mij ook.
1: Ja.
2: Het was ongelooflijk iemand, ongelooflijke muzikant, maar waar ik heel erg veel dezelfde waarden mee deelde.
1: Mm.
2: Wat toch bijzonder was, omdat hij in Turkije is opgegroeid.
1: Ja, en hoe waren jullie zo tot elkaar geraakt? Hoe hadden jullie kennis gemaakt?
2: Wij speelden allebei in het Global Village Orchestra. En dat was een big band van allerlei improvisatoren uit allerlei windstreken. En wij mochten daar samen een duetje doen. En dat hebben we echt in 10 minuten in elkaar geflanst. Mm. En dat was eigenlijk elke avond dat we speelden een succes. En dat ging zo makkelijk dat hij op een bepaald moment een uitnodiging kreeg van de music meeting om een band te formeren. En toen heeft hij meteen mij gevraagd. En vanaf dat moment hebben wij dat 10 jaar allerlei verschillende samenwerkingen hebben gewerkt. Ja, het was een fantastische tijd. Ontzettend veel getoerd. En het meest bijzondere was dat ik een kans kreeg om, want wij componeerden samen, om in de geest te kijken van iemand die kniediep in die volksmuziek stond.
1: Ja.
2: Daarin helemaal opgegroeid was.
1: Ja.
2: En ik leerde gewoon wat die modale manier van melodieën componeren, hoe hij dat aanpakte.
1: Ja, ja.
2: En dat heeft me ontzettend veel opgeleverd.
1: Ja, ja.
2: Het is echt
1: ik kan me heel goed voorstellen, maar heb je wel eens over nagedacht wat hij nou speciaal aan jou overhield? Dan ben ik er ook wel nieuwsgierig naar.
2: Nou, hij was tot zijn, laten we zeggen, 40ste was hij een beetje museumbewaarder geweest, zeg maar. Dus echt de traditionele volksmuziek gespeeld. En er is iets gebeurd waardoor hij moderner wilde worden. Hij wilde nieuwe wegen zoeken. En dat wilde ik ook. Want ik heb nooit de ambitie gehad om volksmuziek op een traditionele manier te spelen. Ik wilde dat gebruiken als een springplank om tot ongehoorde muziek te komen. En daarin was hij verschrikkelijk geïnteresseerd. Dus ik bracht allerlei compositietechnieken mee vanuit de jazz, maar ook vanuit de nieuwe muziek. En dus dat was een enorm interessante confrontatie.
1: Ja. Dus hij wou eigenlijk dezelfde weg lopen die jij ook wou.
2: En dat is heel bijzonder hoor, dat hij zo modern georiënteerd was.
1: Nou, dat kan me voorstellen. Ja. Nee, maar dat hoor je ook wel, dat jullie allebei heel veel ruimte krijgen.
2: Ja,
1: We gaan naar enkele Fransen.
2: Ja.
1: Een heleboel Fransen en een Duitser, als ik het goed zie. Hè?
2: Ja. Ja, misschien moet ik hier alvast iets over zeggen.
1: Ga je gang, ja.
2: Nou, Valentin Clastrier heb ik, hij speelt draailier. Ik heb hem toen ik 20 was, dus nog ver voordat ik met Besat leerde spelen, heb ik hem zien spelen in Nederland. Een optreden in Utrecht en ik was flabbergasted. Ik begreep niet wat ik gezien had. Werkelijk, ik begreep er niks van. Ik was in de zevende hemel. Ze hadden ook geen cd's bij zich. Dus ik liep naar huis en ik was totaal verbijsterd. En pas jaren daarna, en dan moet je echt denken aan 5, 6

0: jaar daarna kwam ik een cd van dezelfde man tegen. Van diezelfde band. En toen ben ik daarna gaan luisteren. En eigenlijk begreep ik toen pas wat ik gehoord had. Namelijk een totaal uit elkaar getrokken modernistische volksmuziek. En dus vanuit mijn eerste liefde voor volksmuziek die ik toen op had gedaan. Ik speelde dus nog echt niet, ook nog steeds niet met Bessel. Maar begreep ik ineens, wow, wat is dit? En ik ben daarin gedoken en nou ja, je hoort het vanzelf. Het is ongelooflijke muziek.
1: We gaan luisteren Et la roue de la vie van Valentin Clastrier.

0: Ja, Valentin Clastrier. Ik heb het genoegen gehad om nog ontzettend veel met hem te spelen als duo. Ik zag die muziek dus en ik was flabbergasted. En ik heb op een bepaald moment heb ik hem gebeld en gevraagd of hij met ons wilde spelen. En dat heeft hij gewild. Dus ik ben samen met Bessat zijn we naar Frankrijk gegaan. Het was een heel vermoeiend weekend, want Valentin spreekt geen woord Engels. En Bessat sprak geen woord Frans. Dus ik moest alles vertalen. We kwamen daar in een... Valentin woont echt helemaal op het platteland. In een oud schoolgebouwtje. Had toen eigenlijk alleen nog maar een Turks toilet in de tuin. Een heel bijzonder iemand. En het is echt een grote vriend van me geworden. Maar ook een groot inspirator, muzikaal. Zeker als componist. Hij heeft allerlei prachtige technieken. En zeker dat op een moderne manier met modale muziek. Met moderne manier met volksmuziek omgaan. Daar heeft hij me ongelooflijk veel
1: aan. Ja, geleerd. Kan je een beetje vertellen wat een draailier is?
0: Ja, een draailier. Het is eigenlijk een soort van viool waar in plaats van een strijkstok de strijkstok rond is. En daar zit een hendel aan vast en die draai je dus rond. En dus die strijkstok blijft de hele tijd tegen die snaren aandraaien. Dus je kunt oneindige noten, oneindige tonen kun je voortbrengen.
1: Ja.
0: En hij heeft dat hele instrument ook nog weer, heeft allerlei uitvindingen bij gedaan, zodat er nog weer veel meer mogelijkheden zijn.
1: Maar er komen ook toetsen aan te passen.
0: Ja, het is eigenlijk een toetseninstrument, want je met die toetsen druk je de snaar op het toetsenbord.
1: Ja. Ja, en de voortgang, de beweging, zou ik maar zeggen, komt dan door het draaien.
0: Ja. Maar met die hendel, daar kun je dus ook nog allerlei ritmische accenten geven.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk een orkest in zichzelf.
1: Ja. En nou begrijp ik dat hij niet alleen dat speelt, maar ook nog voor een soort bas zorgde op deze...
0: Ja, het ritmische gedeelte dat je kon horen, dat is... Hij heeft een houten box en daar staat hij op. Hij heeft een speciale laars die precies het goede geluid geeft. En dat bewerkt hij elektronisch. En dan krijg je die maffe basnoot die het hele stuk draagt.
1: Ja, ja, en die dus ook heel consistent het ritme blijft volgen. En gaat alle kanten op eroverheen.
0: Ja, ja, hij blijft het volgen.
1: Ja, ongelooflijk, ongelooflijk. Ja. We gaan alweer naar een Fransman of een Belg.
0: Een Fransman.
1: Een Fransman, Louis Sclavis. Kan je wat over hem vertellen en zijn rol in de Franse jazz, volksmuziek, et cetera, et cetera?
0: Ja, bij Louis Sclavis kwam ik eigenlijk terecht doordat ik Valentin had ontdekt en langzamerhand me een beetje begon in te luisteren in de muzikanten om hem heen. En je had in Frankrijk een ongelooflijk leuke beweging, die heette Folklore Imaginaire. Dus ja, imaginaire volksmuziek. En dus dat waren invloeden uit Europese volksmuziek, maar vermengd met rock, met hedendaagse muziek, met improvisatie. En dat vond ik een ontzettend leuke manier om met improvisatie bezig te zijn. Heel erg veel stijlen door elkaar en daardoor ontstaat er toch iets heel bijzonders en apart. En zeker het stuk waar we dadelijk naar gaan luisteren, Patch, je hoort het al een beetje in de titel. Dat is, het is echt een patchwork van allerlei verschillende stijlen die uiteindelijk toch op een prachtige manier samenkomen.
1: We gaan luisteren, Louis Sclavis, Patch.

0: Patch van Louis Sclavis. Het is een vrij grote groep, met een zevende zijn ze. Steven, het valt me op dat het zijn allemaal Fransen. En net hadden we ook al zo'n hoop Fransen. Is er iets specifiek Frans aan deze soort van muziek maken?
1: Ja, die is er zeker. Je had eigenlijk rond Louis Sclavis, maar ook rond mensen als Valentin Clastrier, had je een beweging in Frankrijk en die heette Folklore Imaginaire. En dat was eigenlijk een groep improvisatoren die zich een beetje afzetten tegen de Amerikaanse manier van improviseren. Hadden daar ook niet zoveel mee. Zeiden van ja, dat is niet onze achtergrond. Maar wij hebben wel duidelijk het Franse volksmuziek. Wij hebben heel erg veel invloeden uit Noord-Afrika. We hebben Messiaen. Waarom gebruiken we dat niet als, als bronnen waar we uit gaan improviseren? En dat hebben ze gedaan. En daar was ook geld voor. Dat werd gestimuleerd. En die beweging die heeft echt een mooie ontwikkeling doorgemaakt.
0: Ja. Fransen zijn altijd heel keen, hè, op het juist naar voren brengen van hun eigen erfgoed en hun eigen traditionele waarden en normen.
1: Ze zijn heel trots op die cultuur. Ja. En daar kunnen wij misschien ook nog wel wat van leren.
0: Ja, daar zouden we misschien nog wat van kunnen leren. Het volgende stuk heet Maison Moderne. En heb je zelf, of tenminste de cd waar het stuk Grand Atelier vanaf komt, is Maison Moderne. Je zei al dat het te maken heeft met het verblijf wat je had in het huis van Doesburg in Parijs. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik had de eer om een residentie te doen in het Van Doesburg huis in Meudon. Dat is een voorstad van Parijs. En dat was voor mij echt een fantastische ervaring. Ik vond dat huis geweldig. En Van Doesburg, even voor de mensen die het niet weten, was de stichter van De Stijl. Was goede vriend met Piet Mondriaan. Maar hij, Van Doesburg, is echt wel de man die dat tijdschrift heeft opgericht. Die allerlei mensen bij elkaar heeft gebracht. Zelf schilder, maar ook dus architect. Hij heeft zelf dat huis ontworpen. En een hele radicale geest. Met tegelijkertijd een enorme liefde voor het kleine afwijkende detail. En dat vond ik ontzettend leuk om daar te zijn.
0: Dat kon je in dat huis ook merken.
1: Ja, alles het is echt een De Stijl huis. Maar dan is er bijvoorbeeld in de bibliotheek ineens een klein vloertje dat scheef ligt.
0: Oké. Okay.
1: En waarvan niemand weet wat daar nou het idee achter is. En dat vind ik mooi. Ik vond dat heel geruststellend, want ik vond het niet zo fijn om in een dogmatisch ding te leven. Maar dit gaf een hele mooie menselijke kijk op het geheel.
0: Ja.
1: En het stuk wat we gaan beluisteren, dat heb ik geïnspireerd op de ramen in het grote atelier. Hij was schilder, had een groot atelier. En die ramen, dat waren eigenlijk naast elkaar 15 hele smalle raampjes, met daaronder nog een keer 15 hele smalle raampjes. En daaronder nog een keer 3 lege ramen. En dat heb ik vertaald in een cyclus die in het hele stuk blijft terugkomen. Dat zijn dan 15 tellen waar van alles gebeurt. En 3 maten van 5/4 waar relatieve rust heerst.
0: Oké, we gaan luisteren. Grand Atelier van Steven Kamperman, hij speelt zelf alt-klarinet, Oene van Geel op viool, Paul Jarret op gitaar, Albert van Veenendaal piano.

0: Het stuk Grand Atelier van de cd Maison Moderne van Steven Kamperman. Steven Kamperman, alt-klarinet, Oene van Geelviool, Paul Jarret op gitaar en Albert van Veenendaal piano. Steven, dit is een heel ander project dan waar we tot nu toe naar geluisterd hebben. Je inspiratie voor modale muziek, volksmuziek, et cetera, et cetera. Is het, maak je die overstappen naadloos of... Is het zo dat je een tijdje volksmuziek meer georiënteerd bent en dan automatisch weer naar iets anders gaat zoeken? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, ik heb eigenlijk in de periode tot en met 2013 ben ik heel erg bezig geweest met volksmuziek en daar een modernistische variant. En sindsdien is, zeker met het wegvallen van Bessat, ben ik mij toch weer iets meer op mijn eigen... jazz en improvisatieachtergrond gaan oriënteren.
0: Ja, ja.
1: En ook steeds meer gaan componeren. Dus de compositietechnieken zijn iets meer de boventoon gaan voeren.
0: Ja.
1: Maar die modale manier van denken zit er altijd wel ergens in.
0: Ja.
1: En ook in dit stuk is uiteindelijk een modaal stuk. Alleen ja... Het zit er niet op een volksmuziekachtige manier bovenop.
0: Nee.
1: Maar invloeden uit volksmuziek zullen er eigenlijk altijd wel blijven.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. We maken toch nu snel de overstap naar het orgeltrio. Hele belangrijke poot van je werk op het ogenblik.
1: Ja, ik speel veel met ze. Bestaan 10 jaar dit jaar.
0: Gefeliciteerd.
1: Vandaar ons jubileumfestival op 13 en 14 oktober. Geweldig programma. Het is een ontzettend leuke band om te spelen. Omdat het in die kerken, je moet wat met die akoestiek. Wij zeggen grappend soms wel eens, eigenlijk zijn we een kwartet.
0: He, ja, ja,
1: drie man omdat, ja. Plus die akoestiek. Ja. En je moet echt totaal anders gaan spelen.
0: Ja.
1: En dat doen we ook. Maar we gaan ook, als we in een kerk spelen, gaan we die hele kerk rond zoeken naar plekken waar hoe het anders kan klinken. Dus ik sommige stukken. Er is één stuk waar ik rennend rond het publiek speel.
0: Oké, okay. Maar dat is niet dit stuk?
1: Dat is niet dit stuk, nee.
0: We gaan luisteren naar Malle Simon van het Orgeltrio.

0: Het orgeltrio met het stuk Malle Simon en de cd heet Swelink.
1: Swelink, New Jazz from the 17th Century.
0: Oké, okay. Nou dan is het denk ik duidelijk waar het naar verwijst. Steven, het is heel spijtig, maar we moeten een beetje voortmaken. Dus om te beginnen ga ik je heel hartelijk bedanken voor dat je deel wou nemen aan deze uitzending. En ik zeg nog even dat de techniek in handen was van niemand minder dan Michiel van Garling. Mijn naam is Caroline Schoenveld. We gaan als laatste stuk luisteren naar de groep onder leiding van Michael Riesler. En het stuk heet Verticalement. Mm-hmm. Klopt dat uiteindelijk?
1: Ja.
0: We hebben hier een draaiorgel bij. Je hebt een voorkeur voor orgels, maar en voor draaien. Dus dan komt er even draaien.
1: Alles komt bij elkaar, ja.
0: dit was Musicians Corner. Dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Code Kloet en voor mij liggen twee prachtige uitgaves. Een boek, 40 jaar I Compagni, jazz volgens Fellini recept. En daarnaast een dubbel cd, I Compagni, The Last Concerts 2025. Een dubbel cd met heel veel informatie. Ja, I Compagni. Ik volg ze al heel lang, ben een fan van ze. Een zeer veelzijdig ensemble en de grote man erachter is Boven de Graaf. En die is vandaag de gast hier in NJS. We gaan het hebben over I Compagni met Boven de Graaf.

0: Dit stuk heette Shinjuku, een compositie van Bo van de Graaf. En dat is het openingstuk van een plaat die heet The Last Concerts 2025. Een dubbel cd van de formatie E-Company. En op de voorkant van de dubbel cd een foto van een kopje espresso met daarop het woord basta. Het is dan ook een afscheids-cd, mag ik dat zo zeggen, Bo van de Graaf?
1: Jazeker, jazeker, ja.
0: E-Company, ja, een veelgehoorde naam in onze programma's. Want ja, dit ensemble heeft heel lang bestaan. Daar ga ik het zo meteen met je over hebben. Maar eerst, je bent hier te gast bij mij en je gaf mij net een vinylplaat in handen. How is Life at 4 a.m. van de formatie Neptet. Ja. Wat heeft dat te maken met Basta E-Company?
1: Nou, er is natuurlijk een hele lange lijn in die 40, 41 jaar tussen wat ik je net gaf. Mijn eerste grammofoonplaat uit 1980. Neptet was een negenmansformatie. Ontstaan uit de WIM, de werkgroep improvisatiemuziek, die mensen misschien nog kennen uit Nijmegen, OT40, muziekscene. En daaruit ontstond half jaren 70, hebben we het dan over, heel lang geleden, een groep, het Neptet. En dat was eigenlijk mijn bakermat en leerschool. Waar ik echt geleerd heb om te componeren, te arrangeren en meteen voor een grote groep van 9 mensen. En wat je niet in de gaten hebt als je begint met muziek maken, dat je ook een groep waarmee je optredens hebt en krijgt. Je moet muziek maken. En ik had niet het idee van we moeten muziek, bestaande muziek verwerken voor onze groep. Nee, we moeten zelf muziek schrijven. Nou ja, voor 9 mensen, 6 blazers, ritmesectie. Ga het maar doen. Als je vanaf nul begint, hè, dus ik had geen les gehad erin en arrangeren. Dus ik kon noten lezen, ik kon noten wel opschrijven. Maar het arrangement maken voor een grote band is toch een ander ding. Nou, dat werd gaandeweg een tamelijk succesvol ensemble. Waarmee we ook het land doortrokken en af en toe zelfs het buitenland in. Het mooie aan die groep was dat er een paar beginners in zaten, maar ook een paar meer gearriveerde muzikanten. Fred van Duinhoven, drummer, die al een aantal jaren in de weg timmerde. Frank van Merwijk, die in die tijd ook al in de Volharding speelde. Dus een paar mensen die wel steunpilaren waren. Ton Rosse, bassist, die een conservatorium gehad had. Dus er waren een paar voortrekkers die de anderen stimuleerden. Dus het werd wel een heel serieus groepje. Nou ja, we kregen van Willem Breuker de kans om een plaat uit te brengen op dat BVH's label. En dat is echt een hele goede start geweest, want dan krijg je ook meteen wat nou ja, airplay natuurlijk en in het buitenland wat bekendheid. Dus het overgang naar E-Company was eigenlijk vanuit het Neptet, waarvan ik dacht ik moet meer mijn eigen dingen gaan doen. Er zat nog een project tussen, Wildside heette dat, maar daaruit deze groep ontstond eigenlijk E-Company in 1985.
0: Ja. Een naam die ik ook even wil noemen, omdat ik daar zelf heel veel mee te maken heb gehad, maar dan als programmeur van de Music Meeting, is Wim Westerveld.
1: Ja,
0: die zat ook in Neptet.
1: Ja, ja.
0: Leuk om die ook een andere keer.
1: Wim en de eerste anderhalf, 2 jaar in E-Company. En Wim stopte daarmee omdat hij te veel werk kreeg met het organiseren van Music Meeting OT40. En hij vond zich als muzikant eigenlijk niet helemaal serieus te nemen.
0: Ja.
1: Maar goed, hij werd vervangen op een gegeven moment door Vera Vingerhoets. Ja. En dat kwam eigenlijk door het feit dat we in 85, de eerste tournee, we kregen een recensie van Erik van den Berg in de Volkskrant. En die vertelde in die recensie van ja, die Van de Graaf heeft een voorliefde voor die muziek van Rota. Vandaar dat ze dat nu gaan spelen. Maar Vera Vingerhoets heeft die voorliefde ook. Nou, dat wist ik helemaal niet. Ik ken de muziek van Vera wel, maar die voorliefde ken ik helemaal niet. Dus toen Wim stopte na anderhalf jaar, dacht ik, nou ja, oké, Erik van den Berg heeft die naam genoemd. Laat ik Vera eens bellen.
0: Kende je haar al?
1: Ja, we kennen elkaar vaag natuurlijk, maar niet heel intensief. Maar dat was eigenlijk door die zin van Erik van den Berg de reden dat ik Vera genoemd heb en gevraagd heb. En later ook Jeroen Kolsteen. Dus het was eigenlijk, ja, hoe uit toevalligheden een band kan groeien en in dit geval ook kan doorgroeien. En dat was natuurlijk een gouden greep, want het enthousiasme en toch iets meer ervaring die Vera meebracht. En haar hang naar ook wel meer pop- en funk-invloeden, mm-hmm. die ook in I Compagni terechtkwamen.
0: Ja.
1: Dus het was, dingen lopen, ongepland,
0: ja.
1: maar toch die toevalligheden die blijken later dus een gouden greep te zijn.
0: Je hebt mij een heel mooi cadeau gegeven net, een schitterend boek. 40 jaar I Compagni,
1: ja.
0: Ondertitel Jazz volgens Fellini-recept.
1: Mm-hmm.
0: Wat is het Fellini-recept?
1: Nou, het bestaat helemaal niet. We speelden ooit in Duitsland op een festival in Passau. En daar kregen we een recensie en die luidde, vertaald Jazz volgens Fellini, Jazz nach Fellini gewürz. Fellini Spice Jazz in het Engels. Dus we hebben dat als marketing slogan overgenomen. En er is natuurlijk helemaal geen Fellini recept voor jazz.
0: Nee.
1: Maar iedereen snapt meteen wat ermee bedoeld wordt. Dat is natuurlijk het mooie van marketing, hoe dat werkt. Je koppelt iets aan een soort van duidelijk beeld. Fellini recept, Fellini bepaalde stijl van filmen en signatuur. En die vertaal je naar jazz, maar dat is natuurlijk niet beschreven. En Fellini had wel iets met jazz, maar meer met de jaren 50 en daarvoor. Totaal niet met moderne vormen van jazzmuziek. Maar toch was het als mensen snappen wat ermee bedoeld wordt.
0: Ja. Ik heb het boek opengeslagen nu en ik lees een zin die ik toch door jou weer toegelicht wil zien. Je schrijft... Toen I Compagni in 1985 officieel van start ging, had ik het idee, dit doen we één seizoen en daarna ga ik weer door met waar ik gebleven was.
1: Ja, ja.
0: Vertel.
1: Nou, toen dit boek uitkwam, een half jaar geleden, toen werd mij gevraagd, oké, jullie gaan stoppen met I Compagni na 40 jaar, dat snappen mensen, maar wat ga je nu doen? Nou, toen zei ik onmiddellijk, zonder erover na te denken, ik ga verder waar ik gebleven was. Waar was ik gebleven? Ik had in 1984 mijn eerste compositieopdracht gehad, officiële opdracht van Geneco toen. Via Willem van Manen kwam dat. En een groot stuk geschreven, uitgeschreven stuk voor in feite marimba solo en orkest daaromheen en de spreekstem. En dat was volledig uitgeschreven op een paar improvisatiemomenten na 20 minuten muziek. En, maar ik was veel meer bezig in die tijd al met toch meer doorwrochte composities te maken. Die ik ook in het begin in I Compagni verwerkt heb en later natuurlijk wel meer eigen stukken in I Compagni. Maar ik dacht, laat ik eens teruggaan naar waar ik toen mee bezig was en dat verder uit gaan werken. Dus die zin klopt nog steeds dat ik het idee heb, ik moet die periode weer oppakken. Mm-hmm. Misschien zelfs ook die stukken, een paar dingen die op die eerste plaats staan. Met de ogen van nu, met de ervaring van al die 40 jaar, gaan kijken wat ik daar nu mee zou kunnen doen. Met een ander geluid, en ik heb het wel eens vaker gedaan, hoor, in het verleden ook oudere stukken opnieuw bewerkt. En dus ook dat Shinjuku wat je hebt laten horen, was eigenlijk een improvisatie die ik gespeeld heb tijdens mijn eerste betaalde optreden in 1975 op een jazzfestival in Boston. En ik kon eigenlijk nog helemaal niet spelen. Ik begin daar, ik weet nog, ik ging met een improvisatiegroepje daar op een grote boerenkar festival op het terrein van de Kleine Aarde. Weten mensen misschien nog, een biologisch dynamische commune-achtige setting.
0: Uh-huh.
1: Voor ons speelde Willem Breuker trio met Leo Kuipers en Rob van Durmen. Na ons orkest De Boventoon, waar ik later ook in zat. Wij speelden met een improvisatiegroepje van vier klasgenoten. Ik zat op een middelbare school nog. En we konden eigenlijk niet spelen. We deden alles fout wat je kunt doen. We gingen namelijk veel te ver uit elkaar staan. Er waren geen monitoren. We hoorden elkaar niet. En ik weet nog, ik begon daar te spelen op een altsax. Iets blauwe hinein. En na een minuut of zo vielen de anderen in en de rest van het optreden was gekakel. Maar toevallig wist in mijn hoofd, ik heb iets moois gedaan in het begin. Tientallen jaren later bleek een vriend van mij, die had dat optreden opgenomen. Die maakte een kopie van het

In The Art of the Improvisers hoort u de recent opgenomen muziek van Michael Moore's Universe Quartet. U luistert nu naar Shine, daarna Buongiorno, Trouble House, Fascination, Brethren en als laatste een ode van aan Michael's vader, Jerry Moore, getiteld Project 88.

Dit was The Art of the Improvisers met opname van Michael Moore's Universe Quartet. Dit programma werd samengesteld door Michael Moore.

Daar is hij dan, Dutch Jazz. Het nieuwe format, de nieuwe stijl, de podcast, mede mogelijk gemaakt door Tivoli Vredenburg. Ja, wat gaan we doen? U moet gewoon luisteren naar onze verhalen over de jazz van vroeger en nu en de toekomst. En dat allemaal met Koen Witteveen en Rolf Delvers, Dutch Jazz.

0: Het is 25 maart 2026, dat is Jazz. We hebben een sleutelfiguur. En wat voor een. We hebben Candy Dulfer. Straks een uitgebreid interview. Een hele bijzondere gebeurtenis. En ja, Candy Dulfer beschouwen wij als een hele belangrijke saxofoniste in de Nederlandse jazz. En het grappige is dat zij zelf zegt, hoor ik bij jazz of hoor ik bij pop? Zit ze er tussenin? Maar uiteindelijk is ze binnen de brede band van de jazz toch wel een belangrijk sleutelfiguur.
1: Ja, tuurlijk. Je kan niet om Candy Dulfer heen. Wat zij betekent heeft voor de muziek en nog steeds betekent, hoe actueel het ook nog steeds is, de muzikanten waarmee ze werkt, de mindset die ze heeft, het is waanzinnig inspirerend en niet meer dan logisch dan een sleutelfiguur.
0: Ook voor vrouwen die daardoor geïnspireerd zijn, meisjes die ook saxofoon gingen spelen. Ik weet nog dat in de klassieke muziek hadden we op een gegeven moment Berdine Stenberg op fluit. Nou, dat veroorzaakte een golf van fluitisten. Maar toen kwam Candy. Ja. En toen wilden eigenlijk al die jonge meiden wilden gewoon saxofoon spelen. Ja. Zo belangrijk is het geweest eigenlijk. En natuurlijk door de vader beïnvloed, opgegroeid. Daar gaan we zo wel meer over horen. Maar ze heeft toch wel ongelooflijk eigen weg gevonden. En ja, het scala aan de belangrijkste artiesten ter wereld. Hè, die waar ze mee gespeeld heeft. Prince, die heeft er gewoon gevraagd. Ja. Maceo Parker. De laatste plaats ook samen met Marcus Miller. Sheila E. Het zijn niet
1: Angie
0: zomaar
1: Stone.
0: Even. Angie Stone.
1: Dave
0: ja.
1: Stewart.
0: Het zijn niet zomaar artiesten. Hè?
1: Nee, toch. Want het is eigenlijk natuurlijk waar je snel naartoe gaat bij haar als artiest. Dat je ook een soort van een waanzinnige opsomming kan geven van allerlei internationale artiesten. Maar wat ik denk ik nog het meest inspirerende aan haar vind, is gewoon de authenticiteit die zij als artiest heeft. Zeg maar. Het is super kenmerkend wat haar sound is. Maar ook de muziek die ze maakt. Ook het profiel wat ze kiest als artiest. Dat vind ik eigenlijk het meest inspirerende.
0: En het blijft altijd stijlvol. Ze vergalopeert zich nooit tot een goedkopere act. Ze laat zich nooit strikken voor een goedkoop programma. Ze wil altijd een band om haar heen met inspirerende mensen. En dat voel je en dat zie je en dat hoor je.
1: Ja, en dat horen we ook terug. Ik bedoel, we hebben het wel eens vaak over gehad. Maar Kik drumt natuurlijk bij Candy. En ik ken Kik redelijk goed. En ook als ik gewoon hoor hoe fijn er samen wordt gespeeld, dat het echt een soort van kleine community is op zichzelf. Dat ze elkaar dragen wanneer het nodig is op het podium, maar ook achter het podium. Dat is iets heel erg moois. En denk ook wel uniek in de scene, zeg maar. Het is een harde wereld waar we in zitten, de muziek. En gelukkig zijn er ook heel veel mooie voorbeelden. Maar ik denk dat dit wel een uniek voorbeeld is van een artiest. Dat je het ook zo lang vol kan houden op deze manier, zeg maar.
0: Ze is echt al de 4 decennia bezig. Ja. Om op de planken te staan en om nieuwe platen te produceren. En als je de albumcategorie kijkt, en we hebben een selectie kunnen maken op playlist op Spotify, Das Jazz. En dan zie je dat ze eigenlijk op een gegeven moment, eind jaren 90, begint ze om de 2 jaar een plaat te maken. 2002, 2003, 2002.
1: Maar noem eens even wat titels op. Want
0: ik heb hier een hele rits. En het begint natuurlijk met Sexuality.
1: Ja.
0: En dan heb je ook nog, Jazz It's Me is maar bijvoorbeeld een stuk. Ze laat ook een titel zien. Ook, we gaan zo wat draaien ook, dat ze ook die voorbeelden heeft. So What van Miles Davis. Ja. Van, daar komt ook weer interesse vandaan. Maar dan zie je bijvoorbeeld 2001 Live in Amsterdam. Dan 2003 Right in My Soul met onder andere Valdez in the Country met Maceo Parker.
1: Ja,
0: dan Live in Montreux. 2007 The Candy Store. 2009 Chilled Out. Continu bezig om nieuw materiaal te verzamelen en dat weer uit te brengen. Dat is ook echt wel een klus, hoor.
1: Nou, dat is gewoon keihard werken. Ik bedoel, ja, we weten, we hebben allemaal wel een idee bij hoe hard je moet werken om een beetje actueel te blijven, maar ook hoe het is om alles maar te plannen met al deze muzici, het schrijven, jezelf ook weer toezetten. En ik denk dat het ook wel eens ingewikkeld is als je zulke grote successen hebt behaald, dat heel veel mensen waarschijnlijk ook iets van je verwachten, ook qua sound. En dan moet je denk ik ook wel sterk in je schoenen staan om heel erg trouw te blijven aan jezelf. En niet een soort van speelbal te worden van de industrie ook. Ik bedoel,
0: en daarnaast ook nog de tendens dat wij zien. Dat je bent wel jong en dan ben je leuk. En een showcase en dan opeens ben je een ster. Maar na 10 jaar nog een ster blijven is echt een stuk moeilijker.
1: Ja, blijf je de belofte of kun je het echt inlossen? Ja. Dat is misschien de moeilijkste fase in een hele carrière.
0: En dat heeft zij toch wel weten te creëren voor haarzelf.
1: Ja. Nou, dus ik weet nog heel goed, ik heb zelf ooit DVD van mijn vader gekregen. Candy Dulfer Live in Amsterdam. En ik weet dat ik die zo verschrikkelijk vaak heb gekeken. En dat ik echt gefascineerd was door die hele sfeer die daar omheen hing. Die band met mooie visuals, allemaal gastartiesten. Hoe het eruit zag qua licht, maar ook hoe het klonk, de arrangementen. Ik heb zowel op sax en op drum, heb ik gewoon altijd meegespeeld met die plaat. Omdat ik het gewoon zo fascinerend vond. Eigenlijk ben ik via dat veel meer ook in andere liedjes terechtgekomen.
0: Het is tijd voor Track and Story.
2: Dutch Jazz, Track and Story.
1: Ja, en de track die ik graag wil bespreken met jou, Rolf, is Sax A Go Go. Maar dan wel in de live versie.
0: Wat vind jij het verschil?
1: Nou, het verschil is natuurlijk dat die andere versie, de albumversie, is natuurlijk veel meer geproduceerd. Hoewel die ook heel vet klinkt. Daar zit heel prominent de bariton. Hoor je daar heel goed in. Wat eigenlijk ook knettervet is. Een soort Tower of Power-achtige bariton vibe. Maar ik vind het live arrangement is eigenlijk ook een medley. Maar wat ik daar specifiek heel mooi in vind, is dat er zit een battle in tussen Candy en Oscar Kraal. Die drumt daar. Naast dat we daar natuurlijk ook Ilko Bed horen. Manuel Hugas, Thomas Bank, Roger Happel, Jan van Duikeren en Peter Liberon. Die is een soort van waanzinnige band die speelt. Maar specifiek in deze opname zit een drumbattle tussen Candy en Oscar. En ik vond dat zo fascinerend. En dat begint een soort van groovy. En dan komt Candy als een soort van respons daarop. En ze moduleert telkens een stukje verder omhoog. En dat heeft zo'n enorme dynamische crescendo naar echt een soort van climax. En dan komt die rest van de band erbij met een soort van toptoon van Candy. Ja, dat moment, ja, we moeten eigenlijk een klein stukje hiervan van luisteren.

0: Ja, dit is voor mij gewoon zo'n... Ik weet niet, dit groeft toch als een malle. En ik vind die interactie tussen die twee gewoon heel tof. Je ziet op die DVD, draait Kenny zich een beetje zo naar Oscar Kraal. Ze hebben echt een 1-2'tje met elkaar. En hoe stuwend dat is... Ja, wat mij betreft is dit gewoon echt de belichaming van funk. Elke keer als ik dit hoor, krijg ik een soort van kippenvel. En ja, ik weet niet, ik vind die soort rauwe sound die zij heeft, maar toch ook weer... Een mix tussen rauw en gepolijst. Die vind ik gewoon nice. En haar timing is gewoon...
1: Heel vet, hè?
0: Gruwelijk.
1: En ook haar sound is onmiskenbaar Candy. Je herkent haar meteen in de sound, vind ik.
0: Ja.
1: Ik heb gekozen voor Valdez in the Country. Dat is eigenlijk een stuk van Rita Narros geroepen. En daar zit ook Maceo bij. En het is wel leuk, zo'n eigen bewerking. Want ik ken dat stuk en dan hoor je dat en denk wauw. Dat doen ze ook gaaf. Net zoals wat je nu hoorde, dat intro. Dat is wel vet. Je ziet dat er ter degen aan die stukken wordt gewerkt. Dat er heel goed wordt nagedacht. Zijn dit leuke stukken? Wat kunnen we ermee? Ja. Dus het is nooit een klakkeloze cover. Maar altijd een variatie ervan. Laten we een stukje luisteren naar Valdez in the Country.

0: Ja, Rolf, waarom heb jij dit voorbeeld nou meegenomen?
1: Nou, ik heb het wel gespeeld met een George Benson tribute.
0: Ja.
1: En
0: het wat is het origineel dan?
1: Nee,
0: het
1: is eigenlijk van Donny Hathaway. Maar daar hoor je ook daar die groove geschiedenis van.
0: Ja.
1: En als je dat van Donny Hathaway hoort, van George Benson en van Candy. Het is gaaf dat zij weer die nieuwe groove eronder heeft gezet in die tijd.
0: Ja.
1: En dan hoor je Maceo. En hoor je ook dat daar ook weer een stukje erfenis in zit.
0: Ja.
1: In de timing van Candy.
0: Ja.
1: Dat is gewoon ook zo'n sterke groove. Ja. Allemaal op die funk gebaseerd. En zij, dat is zo diep geworteld in hun spel.
0: Ja.
1: En niet voor niks dat Candy hem dan uitnodigt. Later speelt ze natuurlijk met Prince. En Prince heeft ook weer Maceo uitgenodigd.
0: Ja.
1: Die laatste concerten van Prince. Dat hij ook Larry Graham uitnodigt. En dan Maceo Parker. Dan een heel gospelkoor. Is zo ongelooflijk.
0: Ja.
1: Dan laat hij zo duidelijk zien waar zijn roots ook zitten. En dat is ook voor Candy. Dus ook logisch dat eigenlijk Prince ook weer bij Candy bij toeval uitkomt.
0: Ja.
1: Het heeft allemaal met elkaar te maken. De laatste track and story, de derde, is een, ook weer om daarbij aan te sluiten. Dat ze natuurlijk op is gegroeid met jazz. Hans Dulfer is natuurlijk ook een en al jazz.
0: Ja.
1: Heeft veel betekend, hè? Hans ook. De oprichter van het Bimhuis, directeur van Paradiso.
0: Ja.
1: Heeft echt veel invloed gehad. Op
0: ambassadeur voor de jazz in Nederland geweest.
1: Exact. En die heeft natuurlijk een collectie thuis waarin je toch, als je dat mist, zeg maar, dan is het een hele grote sprong die je moet maken om te komen wat ze nu is. Maar als je kijkt naar de repertoire, wat ze ook meeneemt in haar platen, dan is dit er een van Compared to What. Een prachtig stuk van Les McCann.
0: Ja.
1: En dat doet hij in live in Montreux, voor mij in 68, met Eddie Harris. En dat is door heel veel mensen gecoverd. Ook El Giro. Maar Candy heeft het ook al heel lang geleden opgenomen. Compared to What. Om maar te zien van, ja, ik kom ergens vandaan.
0: Mm.
1: Pick Up the Pieces heeft natuurlijk ook gebruikt. So What, wat ik al zei. En dat neem je mee in je spel. Tot wie je bent geworden. Hier is Compared to What van Les McCann, maar dan in de uitvoering van Candy.

0: Ja, gruwelijk.
1: Ja, de baslijn is hier anders geworden. Dat vind ik wel leuk. De originele baslijn is van... En dat hebben zij verlaten. Gewoon een eigen versie van gemaakt. Dus wat ik al zei, ze doet elke keer wel iets met die covers. Ja. Ik denk dat het tijd wordt voor het interview met niemand minder dan Candy Dulfer zelf. Dag Candy, Rolf Delfels hier.
2: Hey Rolf,
3: hoi. Hey Candy, ook Koen Witteveen hier.
1: Candy, fijn dat je ons te woord wil staan. We hebben een podcast en dat zijn sleutelfiguren. En toen dachten we, ja, je bent een sleutelfiguur. Vind je dat logisch?
2: Ja, beter dan een sleutelkind.
1: Ja. Maar jij bent...
2: Sleutelfiguur, nou dat weet ik niet, dat moeten jullie maar zeggen.
1: Nou, ik zat te bedenken dat je al voor mij die eerste plaat is 1990, hè? Of niet?
2: Ja, Lily was daarvoor.
1: En ja, daarna... Lily was 1989, ja. Zag ik te staan. Kwam je als een heel jong meisje op podium. Je bent al meer dan 40 jaar muziek aan het maken. En toch toonaangevend. En nou ja, natuurlijk kom je uit een muzikaal nest. Dus die achtergrond, daar hoeven we niet naar te informeren. Dat is een soort logica. Want je bent als klein meisje al op podium gegaan, hè? Gewoon met je vader.
2: Ja, ik zag, Hans had natuurlijk, die had twee banen. Dus hij was overdag verkocht die auto's voor Opel. En dan s'avonds ging hij spelen. En ja, die had toen voor mij voor het oog een heel leuk leven. Het was altijd dolle boel, leuke dingen. En... ja, ik had zoiets van, hij liet lijken alsof dat saxofoon spelen makkelijk en alleen maar leuk was. En ik geloof dat ik toen ik 5 was, vroeg een keer mag ik ook eens. En toen heeft hij mij een sopraan even gegeven. En toen was eigenlijk het leuke eraan dat ik ging erop spelen en ging meteen al redelijk. Omdat ik natuurlijk mijn hele leventje lang al die man voor me had zien staan spelen. En ik wist natuurlijk wel een beetje dat je dan je linkerhand boven je rechterhand onder en zo. Maar zijn reactie was natuurlijk het allerleukste. Want die zei, Jezus, wat kan je dat kan, dat je dat allemaal weet. En, toen was mijn interesse gewekt. Toen dacht ik, oh, dit is leuk. Want mijn vader was natuurlijk een geweldige, leuke en is hij nog steeds leuke man. Maar was ook veel weg, want overdag werkte hij dan. En dan kwam hij even thuis, kreeg ik wel alle aandacht. Maar ja, dan ging hij om 1:08 toch weer de hort op om te spelen. Dus alle momentjes die ik had om hem aan mij te binden... en het waren er verder ook niet veel, want ik was heel slecht in sport. En fietsen kon ik ook niet goed rond die leeftijd. Ik viel steeds. En het enige wat we zondags deden was... naar een snoepwinkeltje rijden heen en terug. Dat was onze bondingtijd. Maar ja, met die saxofoon erbij werd het natuurlijk opeens heel erg leuk. En ja, mijn vader die dacht en die denkt nog steeds dat ik een soort natuurtalent ben met een absoluut gehoor. Dat zeg ik al 50 jaar. Nee, pap, niet echt hoor. Maar dat wil hij maar niet geloven. Hij vindt het allemaal zo geweldig.
0: Dus, hij is niet te overtuigen.
2: Ja, als je dan... Nee, hij is niet te overtuigen. En hij... Ja, als je dan zo iemand en die dan zo opeens zoveel aandacht van krijgt en zo leuk en dat je dat samen kan delen, dat is natuurlijk heel bijzonder. En ja, dat was ook de reden waarom ik in het begin een beetje vasthield. En toen kwam erbij dat doordat hij mij zo het gevoel gaf dat ik het wel kon, ja, toen stond ik een jaar later, geloof ik, mocht ik al naast hem staan in de Koepelkerk, kreeg ik wel meteen een slechte recensie, mijn allereerste optreden.
0: Meen je dat nou?
2: Ja. Roel Ruijs heette die man. Ik zal het nooit zeggen. Hans Dulfer kan zijn dochter voortaan beter thuis laten.
0: Nee, yes. Wat erg.
2: Ja. Maar ja, het was eigenlijk het grootste geschenk. Want daar werd ik natuurlijk heel neidig om. En toen dacht ik, oh ja. Terwijl het al hartstikke leuk was. Want ik had zelfs een solo gespeeld voor het eerst. Nou, moet je 6 jaar zijn en dan voor het publiek dat doen. Maar goed, het gaf mij ook de motivatie... En eigenlijk is Roel Ruijs nog steeds een deel van mijn motivatie. Ja. Ik weet ook niet of die man nog leeft, waarschijnlijk.
1: Daar is het begonnen.
2: Maar
1: eigenlijk.
2: Dan denk ik, wacht maar. Ja. Ja, en, ja. Nou ja, dat heeft ook wel, was ook gewoon, want ik was een heel verlegen kind. Ik zat het liefst onder tafel als Hans en Martin van Duinhoven en alle leuke muzikanten en hun vrouwen gingen eten. En als de ober dan ook maar verkeerd keek naar me, dan zat ik de hele dinertje onder tafel en ik bloosde heel erg. Ik was gewoon een heel, ook echt een enigs kind, weet je, een beetje raar.
0: Maar ook echt introvert? Of?
2: Ja, heel introvert. Ja. En dat ben ik nog wel hoor. Het is een soort van de helft extrovert en de helft introvert. En ja, die sax gaf mij opeens een soort van... Ja, zo van, ja, dan kan je alles en dan kijken mensen en dan klappen ze voor je. Maar blijven ze ook een beetje weg van je. En dat is het heerlijkste soort aandacht die je maar kan krijgen. Dat ze niet bovenop je zitten, maar wel van een afstand zeggen... Oh, en... Ja, dat is dan verslavend. En natuurlijk daarbij hield ik heel erg van muziek. Maar pas een paar jaar later ging ik echt doorkrijgen van... Oh ja, dit is een sax en ik wil er dingen mee. En toen hoorde ik eerst Maceo en toen David Sanborn. En Sonny Rollins had ik al mijn hele leven gehoord. Maar ja, dat was tenor, dan kon ik met die alt. Want het, ondertussen was het een alt geworden, want ze hadden geen plek bij de fanfare waar ik dan mijn eerste lessen zou krijgen voor een sopraan. Dan heb ik nog een dag gehuild. Ik was nog maar 5,5. Maar mijn moeder blijft, die haat sopraan, haatte.
0: Omdat ze die sound gewoon niet tof vond.
2: Nee, vond ze afschuwelijk. Nou ja, ik vind het ook heel fijn. Ik vind maar heel weinig mensen mooi spelen op een sopraan.
0: Ja, daar ben ik wel met je eens eigenlijk.
2: Dat is echt zo. En toen ging ik maar door. En ja, eigenlijk later kreeg ik pas die echte liefde voor dat instrument. En dat idee van, jezus, dit ben ik. En ik heb ook nog een tijd gevochten met het feit dat ik dus alt speelde. Maar eigenlijk gewoon tenor speelde op die alt. Want ja, ik hoorde alleen maar mijn vader, Jan Kees Tans, Rinus Groeneveld, Boris van der Lek. Dan kwam ik met het kleine speelgoedsaxofoontje. En dan dacht ik, ja, ik moet toch later overstappen op die tenor.
1: Maar heb jij het meeste zelf aangeleerd?
2: Nou, best wel veel. Kijk, op dat moment dat ik zei tegen Hans van Pap, mag ik ook eens? Toen gaf hij mij die sopraan. En toen ging hij mij wat dingen leren. Maar hij is zelf ook autodidact. En hij heeft ook een heel introvert, maar ook eigenwijs kind voortgebracht. Dus het werd...
1: Heb jij het meeste zelf aangeleerd?
2: Nou, best wel veel. Kijk. Op dat moment dat ik zei tegen Hans van Pap, mag ik ook eens? Toen gaf hij mij die sopraan. En toen ging hij mij wat dingen leren. Maar hij is zelf ook autodidact. En hij heeft ook een heel introvert, maar ook eigenwijs kind voortgebracht. Dus het werd meteen in dat eerste half uurtje werd het nee.

Dat was een hommage aan Johann Sebastian Bach van Béla Bartók en een ontmoeting tussen muzen van Rameau. Het laatste spelenwerk is de Sisyphus Song van Jasna Velikovic.

In het afgelopen half uur heeft u een concert van het live neoclassiek kunnen luisteren naar een recital door clavecinist Guy Maury. Gaan we verder met twee opnamen van het VU-orkest. Het orkest start met muziek voor Geige und Orchester van Rudi Stephan. De Duitse Rudi Stephan leefde van 1887 tot 1915. Hij gold als een veelbelovend talent, maar sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog aan het front. De opname werd gemaakt door Joost Kist in het muziekgebouw aan het IJ, 3 juli 2024. Solist is violist Lucien Renette.

Dat was muziek voor geige en orkesten van de op 28-jarige leeftijd gesneuvelde Rudy Stefan door het vuurorkest en de violist Lucien Renet. Hierna speelde het orkest de 10e symfonie van Dmitri Shostakovich. Het werk werd geschreven begin jaren 50 en heeft mogelijk een relatie met de dood van Jozef Stalin. Stalin, de kwelgeest van Shostakovich. Nogmaals dus het vuurorkest.